0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
3: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
5: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag Amsterdam, 5 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon waarna de politie uit voorzorg ingreep. Hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Hoogmaden. 9 kilometer file. Tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. En 5 minuten vertraging. A44 richting Amsterdam. Bij afrit Noordwijkerhout. Die is nog steeds dicht door technische problemen. Daar wordt aan gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
3: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
2: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
4: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
2: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk, Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1 en Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De A44 is nog steeds dicht tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen richting Amsterdam. Door technische problemen, er wordt aan gewerkt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door een stroomstoring. Er rijden inmiddels wel bussen, maar waarschijnlijk tot maandag dat je met de bus moet rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

te mooi om uit te stellen. Zeg gewoon wat je bedoelt.

zo dichtbij komt. Draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen? Wat je diep

0: praten.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon waarna de politie uit voorzorg ingreep. Hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. 4 kilometer tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. 5 minuten vertraging. Nog tot zondag rijden geen treinen maar bussen tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht. Door de stroomstoring van eerder deze week. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
3: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
2: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
2: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 5 minuten vertraging bij Moordrecht, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon waarna de politie uit voorzorg ingreep. Hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB verkeers. Ja!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers.

0: Slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is vrijdag, het weekend staat weer voor de deur. Welkom een nieuwe aflevering van Rudo hier met Klaasina. Deze boterbloem gaat op stap naar Ferry de Lid. Yeah.

show hier. Met de lekkerste muziek van eigen bodem. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Die update die hoor je zo meteen om 10:30. En tracks heb ik van Wesley Bronkhorst. Hommelen komt eraan. Altijd gezellig. Maar eerst ook over gezellig gesproken. En de Polonaise koning van Nederland natuurlijk. Marco de Hollander. Jij bent alles in mijn leven. Rio!

0: Sounders 1, 2, 3 hoor je hier in de koffieshow. Goedemorgen en Wesley Bronckhorst nog met hobbelen. Hey, deze week in een nieuwe aflevering van de Straattalkshow Rudo kun je mijn avonturen zien op het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ja, lang was onzeker, gaat het nou wel door of niet door? Zaterdagavond mocht het dan eindelijk van start aan. De grootste hitte was toen uit de lucht, alleen wel heel veel bliksemschichten daar. Ik was in ieder geval even in de tent en sprak met een van de vrijwilligers. Het CDA in Zoeterwoude had namelijk bedacht om ook achter de bar te gaan staan. Dus Max van Meel stond daar, maar ook Astrid Koenen. En Astrid die is fractievoorzitter van het CDA. En je zou de stem misschien niet kunnen herkennen, want die was een
1: uiteraard, ja.
2: Wat is, ja, ik hoorde al, je hebt iets met je stem.
1: Ja, ik ben aan mijn stembanden geopereerd.
2: Oh, dat, ja.
1: Dus vandaar dat ik een beetje in de achterhoede sta, dan hoef ik niet zoveel te praten.
2: Nou, als jij nu dus voor zou staan, dan zeggen ze het, wat zegt u mevrouw?
1: Ja, precies. En dan ben ik ook nog doof, dus ik zeg het ook tegen jou. Wat zeg jij?
2: Maar wat was er met je stembanden dan?
1: Ja, mijn stembanden sloten niet meer. Dus dat kostte heel veel moeite om te praten.
2: Maar dan kom je op een gegeven moment dan achter of zo?
1: Ja, het wordt gewoon steeds slechter. Op een gegeven moment laat ik dat eens onderzoeken.
2: Nee, en dan nu is het even een dieptepunt, maar het wordt dan weer...
1: Als het goed is, wordt het weer beter. Ja, nog een weekje of zo en dan moet het weer goed zijn.
2: En waarom ben je dan toch hier?
1: Ja, tuurlijk ben ik toch hier. Dat is geen vraag. Er is vast wel wat te doen. Al heb je helemaal geen stem. Daar hebben ze ook wel wat voor je te doen.
2: Dorpsfeest hoor je gewoon bij te zijn.
1: Daar hoor je gewoon bij te zijn. Daar hoor je gewoon te gaan helpen. En zeker als het dan zo'n halve editie is, waar de helft al afgezegd is. Ja, dan moet je gewoon zo. Ja,
2: als we nu de camera draaien, moet je voor de grap even daar kijken. Het begint nu dus te flitsen en te lichten.
1: Ja, maar de buienradar zegt dat hij voorbij draait.
2: Ja, het is wel echt net langs het veld.
1: Dus laten we dat hopen. Ja, dus. Toch?
2: En wat is jouw taak dan hier? Want ik zie hier water... Rosé, cola, jij?
1: Ja, ik schenk. Ik mag alles inschenken en zij geven het uit.
2: Zij geven het uit en telkens als dat dan... Ja, jij vult dan continu aan.
1: Ja.
2: Dat is makkelijk, daar hoef je niet bij te praten.
1: Precies, daarom.
2: Succes.
1: Ja. Dank je, jullie ook.
0: Astrid Koenen, fractievoorzitter van het CDA in Voorschoten. Achter de bar dus bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ja, ondanks de operatie aan de stembanden stond ze daar wel in de aflevering. Kan je zien op onze website centraalplus.nl. Hoor je nu

0: de klokkenluider in de koffieshow van Unity NL met meer muziek. Zometeen naar het nieuws van 11:30. Je hoort dan onder andere René Kast. Altijd gezellig met Atje voor de sfeer. En Chris Bauer komt eraan met Vlinders.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de mediawet. De nieuwe wet moet de lokale publieke omroep versterken, zodat regionale omroepen beter kunnen samenwerken en meer ruimte krijgen voor onafhankelijke lokale journalistiek. Vanaf 2028 wordt per verzorgingsgebied nog één lokale publieke media-instelling aangewezen. In onze regio gaat het om Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De wet treedt naar verwachting op 1 november in werking. Het nieuwe omroepbestel gaat vervolgens van start op 1 januari 2028. Rijkswaterstaat heeft gistermiddag de A4 bij Leiderdorp ter hoogte van de Bospoort enige tijd in beide richtingen afgesloten. Op het spoorwegviaduct boven de snelweg liep een persoon waarna de politie uit voorzorg ingreep. De hulpdiensten gingen met de man in gesprek. Met hulp van een politieonderhandelaar kon hij veilig van het viaduct worden gehaald. Daarna is hij door uit voorzorg in een ambulance nagekeken. Door de afsluiting ontstonden lange files in de regio. De gemeente Leiden wil inwoners eerder en op een manier die bij hen past betrekken bij gemeentelijke plannen. Het staat in de nieuwe participatieverordening. Volgens de gemeente verschilt de beste manier van inspraak per wijk en per onderwerp. Het doel is om alle belangen in beeld te brengen voordat het college of de gemeenteraad een besluit neemt. Niet over alle onderwerpen is inspraak mogelijk, bijvoorbeeld als landelijke regels al vaststaan. Inwoners kunnen de komende 8 weken reageren op de nieuwe verordening. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Een droge dag met zonnige periode. Er staat een matige noordwestelijke bries. In de regio wordt het zo'n 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 7 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda 5 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. En 5 minuten vertraging tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot zondagochtend in ieder geval geen treinen. Rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

René Kars, Artje voor de sfeer en Chris Bauer met Vlinders in de koffieshow. Vrijdagochtend 3 juli, de verjaardag van Tom de Sutter. Hij is Belgisch voetballer, 41 geworden. Jorenny Martino, ook jarig uit Curaçao, en die hardloper 42. En het is de verjaardag van Faya Louden, speelde heel lang in de goede tijden, slechte tijden. 45 is ze geworden. Luc Peters, Nederlands acteur. Ja, je komt hem echt wel vaak tegen, maar het is zo'n naam waarvan je denkt, hoe ziet hij er ook alweer uit? Die kale is dat, hè. 52 is die geworden. Radio-DJ Jeroen Nieuwenhuizen, die ook altijd de reclamefilms inspreekt. Nu in de bioscoop. 54 is die geworden. Verder Robert de La Haye, Nederlandse acteur, 61. En Tom Cruise, de acteur, is 64 geworden. Thomas Gibson, hij is ook acteur, vandaag 64. En het is de verjaardag van Sjaak Zwart. Nederlands voormalig voetballer, is 88 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die ga ik ook draaien. Hij is een Nederlands zanger, werd geboren op 3 juni 1962... En is 64 geworden vandaag. Ik heb het over Han van Eyck. En dit is al zijn grootste hit, hè. Dit is Leef in de Koffieshow.

64 is die geworden vandaag. Je hoorde Han van Eyck en Leef. Dit is de koffieshow voor deze vrijdag, waar we ook nog eventjes kijken naar het weer van vandaag. Enkele wolkenvelden, maar ook een zonnige periode. De wind is matig, waait uit het noordwesten en de temperatuur ligt rond de 21 graden. Morgen, periode met zon, later wat meer bewolking, maar het blijft wel droog en dan 24 graden. Dit is de koffieshow op deze vrijdagochtend met Menno Abe en Vuur en Vlam. Naar Ray Benjamin, dit is Hypnose.

Martin loopt niet weg en Menno Abbe met vuur en vlam. Tot zover de show van vandaag. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag dan ben ik weer bij je tussen 5 en 6 met de Unity NL Vrijmibo. Oftewel, jij en ik gaan het weekend inluiden. En dat doen we met de lekkerste partyhit. Mocht je er niet bij zijn, dan ben ik er in ieder geval maandag weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow om 10 uur. Goed weekend!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden.

0: Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Werkseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En 207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij Afrit Aarlanderveen 3 kilometer file en 10 minuten vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook PRO verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oesgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 5 kilometer file bij Moordrecht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knoopend Gouw en Nieuwkerk.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan

0: conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na de file op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: als jij.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66 omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook PRO verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Terwijl er viel op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopen ter Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knopen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Knopend Burgerveen. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Knopend de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hey, maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Unity NL. Je zingt ze mee.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met Pro. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook Pro verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een borrel op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het westen van het land is het drukker aan het worden op de weg. Inmiddels zo'n 60 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we daar op de A4, onder andere van Den Haag naar Amsterdam. Voor Schiphol een kleine 20 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan den Rijn 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En net komt nog binnen de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid los staat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een te hoge vrachtwagen 3 kilometer file bij de Schiphol-tunnel.

0: de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De VVD en gemeentebelangen gaan verder onderhandelen om een gemeentebestuur te vormen in Leidschendam-Voorburg. Dat doen ze samen met PRO. Dat bleek tijdens een extra raadsvergadering. En dat is opvallend, want eerder klapten de gesprekken met D66... omdat die tegen de komst van een vakantiepark in recreatiegebied Vlietland zijn. Maar ook PRO verzet zich al jaren tegen de bouw van dat vakantiepark. De gesprekken zullen dus lastig zijn. In Oegstgeest is de coalitie er al wel, maar de eerste scheuren lijken te ontstaan. Tijdens het debat gisteravond bleek dat samenwerken nu al lastig gaat. Het coalitieplan om de onroerend zaakbelasting, de OZB, te verhogen zorgde voor sterke oneenigheid binnen de nieuwe coalitie. En de Leidse schilder Rembrandt van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. En dat is dit jaar dus 420 jaar geleden. Traditioneel wordt er om 12 uur 's nachts een krans gelegd bij zijn standbeeld bij Molen de Put. Dat gebeurt al 25 jaar. Iedereen is welkom om erbij te zijn. En na de kranslegging wordt er een bol op Rembrandt gedronken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetewoude Rijndijk 18 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Heeft te maken met de afgesloten A44, die is tot morgenochtend dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. De vertraging is een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Schiphol en Roelevarensveen, 20 minuten vertraging. Zo'n ongeluk gebeurt op de A12, Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug. Alle rijstroken zijn vrij, maar je staat nog wel een kwartier in de file. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakte. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude-Dorp ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar ruim 180 kilometer file. De volgende files leveren meer dan een kwartier tijdverlies op. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp een kwartier. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 20 minuten. Verderop tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ook 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Sta je ook 20 minuten in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht ruim een half uur vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein 20 minuten. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek is de vertraging ook ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar-Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoofdvliet moet je ook rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom! Het is even na vijven. Welkom, je weekend is begonnen. Unity NL staat aan. Met de lekkerste partyhits aan het begin van dat weekend. En we starten met Marco Kanters. Yeah.

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Jesse Paletti, de Friends Cancan en Marco Kanters en de Malle Molen. En daarmee is het 5 uur geweest op vrijdagmiddag. Oftewel, de Vrijmibo met de lekkerste muziek aan het begin van je weekend met alleen maar lekkere feesthits. Dan meteen bijvoorbeeld Even Serieus en Bijna de Gasolina in de Outsiders en Ruthless Remix. Maar eerst Snollebollekes en Zwaaifo.

0: Je weekend is begonnen.
1: Met even serieus, bijna de gasolina hoorde je net en nu de vier veeltjes en laat maar waaien.
0: Dit is de Vrij Mibo met Rudo.

0: X-Team en DJ Henry. En waar zijn die stoelen dan in de Vrijmibo van Unity NL? Oftewel, het weekend is begonnen. Jij doet de hapjes en de drankjes. Wij doen de muziek. Zometeen Vieze Jack.
1: Dames en heren, voor het volgende nummer steken we allemaal 2 handen hoog in de lucht.
0: Eerste party.

0: Black en lekker knallen op de vrijdagmiddag van Unity NL. Met zometeen de handen de lucht in met Mick Harre. Sweet Caroline.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en de ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file in de regio. Op de A4 een lange file van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Knooppunt Hoogvliet. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam verderop tussen Den Haag-Zuid en Knooppunt Ketelplein nog eens 10 minuten oponthoud. Een andere drukke weg is de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar ook een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein moet je ook rekening houden met dik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: Bram Krikke, frikandel speciaal. En Joris Sweet Caroline nog van Mick Harre, die afgelopen week nog te gast was hier in de middagshow bij Elmar. En hij is er ook bij tijdens Unity NL On Tour. We komen naar Voorschoten toe. Over 3 weken op zaterdag staan we daar tijdens de Voorschotense Paardendagen. En we staan daar bij Tante Bet en Café Corné voor de deur op de Voorstraat. En dat is om 19:30 s'avonds. Dus mocht je daar nog bij willen zijn, allemaal gratis toegankelijk. Met onder andere dus Mick Harre op het podium. Maar als we even kijken wat er nog verder op staat, dan zie ik daar bijvoorbeeld ook Ray Benjamin nog staan. Die komt daar optreden. Vincent die is erbij. Nou, meer informatie erover op unitynl.nl.
1: Het leven met jou was een hel.

Jij zorgt voor de drank en de bitterballen. Wij voor de partyhits. Dit is de Vrij Mibo.

De Gebroeders Rossers links, rechts, voor, terug. Tot zover de Vrijmibo van vandaag. Vanavond hier de lekkerste party hits vanaf 9 uur in de Unity NL Party Night. Ik wens je in ieder geval een hele fijne vrijdag verder. Heel mooi weekend en graag tot maandagochtend 10 uur... voor een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Yeah!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevaansveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Betekent dat de meeste files nu heel snel korter worden. Staan er nog maar 4 op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de verdraging nog 5 minuten. De andere kant op tussen Amsterdam en Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid ook nog 10 minuten verdraging. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Utrecht en Woerden nog 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: na het nieuws.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is, ik ben gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Dat gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De partijen ChristenUnie, SVL, CDA, VVD en Pro willen samen de formatiegesprekken hervatten om te komen tot een nieuw stadsbestuur voor Leiden. Dat maken de fracties bekend in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. De aankondiging volgt nadat eerdere formaties tussen Pro, CDA en D66 stranden. Volgens de vijf partijen is het belangrijk dat er snel een stabiel bestuur komt om de maatschappelijke en financiële uitdagingen van de stad aan te pakken. De partijen spreken van een brede basis om een coalitie te vormen en willen op 9 juli tijdens het raadsdebat hun voornemen toelichten. Lees daarvoor meer terug op www.centraalplus.nl. Op de Timostraat in Leiden is vanmorgen rond 11:15 een boom omgevallen en op een auto en tegen een woning terechtgekomen. De 10 meter hoge boom bleek na inspectie verrot te zijn. De auto raakte flink beschadigd en een ruit van de woning is gesneuveld. De brandweer werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen en de boom in stukken te zagen. Ook werd er folie op de kapotte ruit gedaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond en na het ongeval werd de straat afgezet met lint. De gemeente zal de overige bomen in de straat nu verder controleren. Aan de Westboslaan in Leidschendam heeft aan het begin van de middag een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn er 3 slachtoffers, waarvan 1 de vermoedelijke dader. Onder de slachtoffers zijn een jongere en een oudere man. De oudere man heeft een steekwond aan het hoofd en is per brancard naar de ambulance gebracht. Het jongere slachtoffer liep zelfstandig mee naar de ambulance. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten gaat het om een incident in de huiselijke setting. Er wordt verder onderzoek verricht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Er zijn vanmiddag nog zonnige perioden en het blijft droog. Het is dus fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 of 14 graden met weinig wind. Morgen zijn er ook perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 tot 23 graden in de regio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
0: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
0: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith TNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid. Dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: De harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: De voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig